0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Habita un día muy especial para nuestra EPB San Nicolás, mirando con nuestra clausura el periodo de examen para la opleiding uitvoerend bakker, mejor conocido como el estudio para panadero, riba nivel de MBO 2. Algún año atrás, nos hace una investigación y nos podrá concluir que tiene una necesidad grande riba nuestro mercado laboral para panadero. Pues nos está muy orgulloso que pronto nuestro primer grupo de panadero está gradua y así nos podrá ejercer una función, sea de una panadería, hotel y teatro, restaurante. Ahora los estudiantes para el examen final la maestra producir 3 productos. Por mira que na produzir un cookie con un toque de lemonchi verde, mejor conocida en Holanda como Utrechtse Spritz. Na traja también un pound cake con un bolo de manteca relleno de chocolate. Y por último, na traja un pan blanco, pero no es simplemente un pan, es un pan con una seña flechte de diferentes formas. Nos hope orgulloso de los estudiantes. Es aquí está un logro que seguramente nos logra conjuntamente con toda la compañía que aporta y sostiene a los estudiantes para recibir un stage plec. Durante el periodo de estage, que tiene una totalidad de 12 semanas, los estudiantes están haciendo en práctico y ejerce lo cual están estudiando en la escuela y así mejorar la habilidad. En la escuela, los estudiantes están en hobby hora durante la lección de práctica, pero banda de essay não está em lesson teórico, que está completamente digital. Mas danke na nosso corpo de docente, que está exercendo um sublime trabalho, todo dia tem que hope, amor, hope, paciência e dedicação, que ajuda a formar, educar e guiar nosso futuro profissional.
3: Deze cursus is een nieuwe bakkerijopleiding, niveau 2. Het eerste jaar hebben we ons vooral toegelegd op het introduceren van ingrediënten, materiaalkennis, machinekennis, basishandelingen van het mengen, kneden en het kloppen van bepaalde deegsoorten en beslagen. En het tweede jaar zijn we wat iets dieper erin gegaan en dan zijn we onderhand zijn we met thema's gaan werken. Dat, Halloween hadden we, Sinterklaas, Thanksgiving. En dan was de bedoeling dat de kinderen hun eigen recepten gingen zoeken, omrekenen naar een bepaald recept. Daarbij ingrediënten gingen bestellen en uiteindelijk een planning maken en op de dag van het maken van de praktijkles ook het hele pakket maken. Dus en koekjes en de bolo en de brood moet dan samenkomen. Om die 2 jaar nou af te sluiten, doen we dat afsluiten met een examen. We hebben een kennisexamen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. En de afgelopen 3 dagen zijn we hier met een praktijkexamen bezig. Dan wil zeggen dat ze ook weer een broodje, een koekje en een bolo moeten maken. En dan wordt dat geëxamineerd door 2 docenten. En omdat het zo objectief mogelijk te houden, is er een docent uit EPB Hato. En ik zelf zal dan ook examineren en die 2 punten worden dan bij elkaar gevoegd. Daarnaast hebben we zo dadelijk een examengesprek waar de leerlingen zichzelf kunnen verweren. Als er iets verkeerd is gegaan of hoe het beter zou kunnen. Dat het dan, dan kunnen ze hun mening geven en dan kunnen we kijken of punten aangepast kunnen worden. En daarmee sluiten we de dag af.
4: Pe mejor seguro, pe mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurance. Con teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa.

Je hoeft niet zo sterk te zijn. Hou je maar niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot.

Koning en koningin, mijn kleren zijn vuil geworden. Maar samen gezegd, de koning en de koningin moet Toomba ook dansen. Dus, kalai!